0: на ти. Бог Радио.
1: Ja, ik heb de toeterscooter. En ik slip om met dat V6 Raptor.

Volkswagen jou beste keuse. Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap, bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester tegnisi, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyenstad, Bellville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.

Waar blij die datums vereven. En die geheim speelt tussen 3 en 5. Maar 5:00 moet ik terug. Maar voor ons kijk ons bij jou. Dus nader aan die kerk, my ouwe.

dijk weet wat jij weet. Ons is van elkaar gemaakt. Als jij schreeuwt, zal ik schreeuwen. Door die zuurstof mij verlaat.

0: van die middag wat ons incheck op mekaar. Goeiemorgen, goeiemiddag, goeienaand. Waar jy ook al jyself in die wereld bevind, check in, stuur een stempos, laat weet waar jy jyself bevind en laat weet, het gaan goed. Penelope, what you got?
1: Hey Triple H, I hope y'all had a lovely weekend. Well, let's get the week started on a musical note. Today's Linker Lobcrupper. I have a rhythm and beats, but no heart. I had a barracuda, but I'm not a fish. Who am I? Again, I have a rhythm and beats, but no heart. I had a barracuda, but I'm not a fish. What is the name of my band? Check in, okay?
0: Thanks, Pains. 074-2009-89, hartelijk goeiemiddag. Jy is by die Triple H Show, hier op Bok Radio. Aan jou gebring, dier Cherry Tiger Verlui, gedreigd dier die hangvuig groep. Ek is Heinrich.

0: Never Gonna Be Alone. Dis Nickelback hier op Wolke Radio, 18 minute voor 3.
1: Die Triple Light Show, verkeer, nou op Bok Radio.
0: Verkeer. Jongste verkeer wat ek het is by Mynweg Cloverly. Twee voertuie daar betrokke in 'n ongeluk. Nooddienste is tans besig met opruiming daar. Dis al wat ek het. My name is Western Cape Life Traffic and Safety Alerts.
2: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee wêrelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za.
3: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
4: Wolke Radio 98.9 FM.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Uitklok weer.
2: So, ek sê weer hartelijk goeiemiddag. Ons kyk nou hier weer vanmorgen, dinsdag 18 augustus. Baie die selle as vandag, koel en bewolk. Kaapstad en Strand, morgen by maximum van 17, 19 in Woester. Langebaan en Hermanus op 16, Parel Malmesbury op 20, Klein William 24 en hier in Brackenfell morgen, by maximum van 18.

0: Zo mooi.
1: You have been the one for me.
0: Hierdie gedeelte is ook, ek sou hem ingegooid, maar ek weet nie of ek die hele 4 minuten 7 nee, secondes van dit kan hou nie.
2: Nie op hierdie maandag nie, asjeblief.
0: Jy moet ek dol kan ingooi vir jou.
2: Hey.
0: Tiener angst nog voordat ek een tiener was. What a song. Okay, net een bijna gedeelte, ek beloof.
2: Okay.
0: En dan een beetje verder.

0: Ik denk dat ik het nooit nodig gehad heb. Smells like teen spirit.
1: Ik denk ik het mijn nek nou een knauw gegeven, hè?
0: My mens, die beste liedje wat ons fysisch moeilijk in die eer kon speel. Van liedjes met hello of goodbye. Mm-hmm. Maar hierdie week het nou net begin, so ons hello man nog niet die altijd. Yeah. En bye bye bye. Redelijk man.
1: Ja, ons bye bye bye net aan die einde van een lekker 3 uur is al met jou.
0: 100%. Okay, ons het nog enigie. Want ik weet niet of ik kwalificeer als groet nie, maar we'll take it.
1: Okay.
0: Voor nou heeft ons iemand nodig om bij ons te komen aansluiten.
1: Ja.
0: Want het is tijd voor
2: letterlijk die antwoord.
0: Ons vat hem in week 2 en ons heeft klomp feiten. Moet ik 30 feiten, wat zijn voor jou gegeven?
1: Zij het.
0: En dan is er 10 vragen. Mm-hmm. Die antwoorden wordt klaar voor jou gegeven. Deel van die 10 vrouwse antwoorden is die 30 feiten.
1: Ja, so jy weet al die antwoorden. Jy moet het net onthou.
0: Yes. Okay. So jy krijg 60 secondes. En vir elke 5 secondes wat jy oor het, nadat jy die 10 vrouwse antwoord het, krijg jy 'n ekstra punt.
1: Ja.
0: Laatste week die telling, die wentelling was 14.
1: Ja. So is een klopbare telling, want ons was nabij. Ons het baie 13's gehad.
0: Ons was.
1: So is net, ek denk het was iets soos 0,5 secondes van een gelijk op af.
0: Okay.
1: So dit is doenbaar. En die telling is natuurlijk skoongeveer hierdie week.
0: En die wenner weggestap laas week met R1000 se biltong en droewors hamper.
1: Oh, ja.
0: Okay. Van the grounds meet in Delhi.
1: En ons weet nie wat hierdie week se prys is, maar ons weet het gaan lekker wees as ons die track record kyk.
0: Dit is altyd iets lekker en dit is altyd iets awesome en dit is altyd iets vleiserig.
1: Ja, is lekker. Ideaal vir as jy nou nie daar week een vleisie wil braai of iets, is dit die beste plek om het eruit te gaan maak en het te gaan kry in elk geval.
0: Okay, so ons het jou nou nodig. Ja, ons het iemand nodig om te speel, om die week mee te begin. So as jy wil speel, stuur vir ons moe. Nou 074-2989, jy kan het doen door voice note te stuur, of jy kan het net tik. Tik net moe.
1: Maar wees avontuurliste.
0: Ja, meer enthousiasme jy het,
1: beter jou kans.
0: 100%. Laaste, hey, hallo, hi, Likkie. What?

Viljoen Retief met Winterberg, net hier op Bok Radio, Bok TV. Lekker goeienaand, dit is 7 minute oor 8, jy kuier saam met my Brent. Tweede uur, Bok Radio, Bok TV, welkom. Nou ja, toe, dit is die tweede uur, lekker muziek gelaai hier vir jou, daar is Rihanna Nel wat kom, en ook een bykie Coldplay, A Sky Full of Stars. En dan net so op een verjaarsdag noot, indien jy enige persoon wil geluk wens, asseblief, jy is welkom, jy kan jou boodskap stuur na 074-2009-89. Van die bekendes wat verjaar, indien jy nou een groot sokkerliefhebber is, Thierry Henry, hy is 49, hy het natuurlijk vir Frankrijk gespeel, en Robert De Niro, hy is 83 jaar oud. Nou ja, ek wil baie graag van jou hoor, 074-2009-89. 15 minuut oor 8, speel ons ken, jy is in Afrika, speeliekie. En wat kan jy wen, indien jy al drie vrae reg kry, dit is een lekker wijnproe. Een bykie later kyk ons ook na die sociale media stories op al die sociale media platforms. Vierens welkom by die Aandskof, goeienaand.

voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, waierbande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.

Lekker liekie die avontuur, dou voor een dag net hier op Bok Radio, Bok TV. Een lekker goeie naand as jy nou net ingeskakel het. Blou maandag 17 Augustus 2026. Ja nee, die tyd beweeg verskrikkelijk vinnig op pad na December toe nou. Nou toe, ons kyk gou vinnig, wat is die stories hier op die sociale media platforms, Facebook, Instagram, natuurlijk een van die groot stories, en een baie belangrike story is die waterwaarskuwing in Kaapstad wek op niet weer een kommer. So asjeblief, ja nee, gebruik maar die water spaarsamig. En dan nummer 2, story nummer 2, hier Jan Akkerman het die All Blacks beoordeel na hul groot oorwinning oor die Bulls op Loftus Versveld. En dan ook die Bulls afrigter glo dat Nieu-Seeland se aanvallende speelstyl of spelstyl, jy het seker gesien, hulle was baie vinnig verlede Saterdag, dalk 'n ander soort toets teen Suid-Afrika in die gesig sal staar. En ja, ek stem volkome saam, van baie mense het gesê dat as Botnie het al hier die diepte nie, maar daar is geen krag voor nie. So baie mense is opgewonde en almal kan nie wag vir Rassie Erasmus om natuurlik sy span bekend te maak nie, wat 10-10-1 hierdie donderdag sal gebeur, min of meer so 2 uur. Groot wedstryd natuurlik hierdie Saterdag, die All Blacks teen die Springbokke. En dan die laaste storiekie hier, CR7, dit is Cristiano Ronaldo, het televisieaanbieder beweer dat Cristiano se familie eers 30 sekondes voordat hy in die huwelik getree het uitgevind dat hy met sy jarenlange vriendin Georgina Rodriguez getrou het. So ja nee, o jene nee, my ma sal glad nie met my gelukkig wees nie, 30 sekondes voor die tyd moet uitvind dat Brent trou daar iewers in Dubai of in Australië. Maar nie te my, dit is die story hier op Bok Radio, of die stories net hier saam met my Brent. Riek is nou al met Bokkies Jag.

0: Kinders, die tuindwergies. Nou ja, toe op hierdie noot vir noot groet ek jou vanavond. Op hierdie maandag 17 augustus, ons kuier môre aan weer. Baie dankie aan almal wat vanavond lekker saam gespeel het, Kenia en Afrika. Baie dankie aan raadsheer James Vos van Stad Kaapstad in die heel eerste uur. Ek gee oor na die lekker Gerard Skaap wat gereed is om saam met jou te kuier van 10 uur tot en met 12 uur. Ek los jou met Jackie Lou, André Het. Tot ziens, lekker slaap.
1: Zijn ons kan werkelijk men, maar ons zal nog steeds jouw volksloof
2: nemen. Office Nationals, now Ribbons Group. For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
3: We are officially transitioning to Ribbons Group.
2: Everything you need, one group that delivers. Ribbons Group. More service, more products, more innovation, more value, more possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
4: Bokradio 989

die hare plek wat my hare vir my doen, advertensie vir hulle. So daar is verskillende redes hoekom, my profiel is baie, ek het natuurlijk ook een Facebook blad, Gerard Presenter, Geraadskamp Presenter, en dan tek my aan ene. So vir my gaan dit baie moeilik wees om met een gesamentlike profiel nou daar my radiogoed te adverteer en so aan, en weer eens, ek is, soos die een dame vir my nou een WhatsApp stuur, sy sê, elkeen het sy eie karakter. Ek is al 39 jaar getroud, en ek en my man, ek vertrou my man heeltemal ten volle, en hy het sy eie Facebook profiel, en ek het my ene. Dis hoe ek al voel, maar daar is dalk een rede, hoekom jy jou nou so het, en daar is niks fout daarmee nie, maar dit kan ook een probleem raak, want die feit dat mense nie, ek wil nou vir jou sê, baie geluk met jou verjaarsdag, nou weet ek nie, is het jy verjaar, of het is jou man wat verjaar nie, so, nou sê ek maar vir altyd geluk met jou verjaarsdag, is nie een probleem nie, maar het maak so'n bykie van een communicatie gaping nou, want ek weet nie, wie sy verjaarsdag is dit nie, maar, dis maar ek het baie, my vriende weet ek natuurlijk wie dit is, so, maar dit is net vir my so'n bykie impersonal, as ek nie weet met wie praat ek nou eindelijk nie, of die persoon stuur vir jou a message request, en jy weet nie, is dit die man of is dit die vrou nie, so dit maak het bykie moeilik, ek weet nie, dit is net nie hoe ek werk nie, of ek is net nie gemakkelijk met so iets nie, ek sal nie daarvan, my vrou, moet nie eers nou na my toe kom of my sê, hoorie, vanaf het ons een gesamentlike profiel nie, want ek gaan net hier daarvan hou nie, ek is een individuele mens, ek het een individuele reg, en ek het my eie mens, ek is my eie mens, en dit is hoe ek daarvan hou, ek is Gerard, jy is wie ook al, en ons is twee aparte mense, maar ons is een in die huwelik, en ek is getrou aan jou, en jy is getrou aan my, en tot een die teendeel bewys, dan het elke ou sy eie, jy is jou eie mens, en jy kan jou Facebook hanteer, ek hanteer myne, en daar is niks snaaks nie, weet ek, daar moes ek iets gebeur het, dat iemand skielik besluit, maar ons het nou een gesamentlike profiel, maar ja, dit is nie een probleem nie, dit is maar net vir my een bykie snaaks, ek vind dit maar net een bykie, vir my is dit net bykie weird, miskien nie vir jou nie, maar vir my is dit maar net, ek sien dit, en ek hou nie daarvan nie, vir my persoonlik is dit maar net, dit is hoe ek al oorvoel, elke hout maar sy opinie, en elke hout sy reg, en elke hout kan doen wat hy wil, maar, ja, so ja, kom ons gaan met die lekker muziek hier op Bok Radio, Bok TV, dit hevels fantastisch op pad vir jou, Shepherd, en Karin, en Sjoe, is als op pad vir jou, net hier op die beter alternatief.

0: John Mellencamp net hier op Bok Radio Bok TV, voormalig bekend as John Cougar Mellencamp en die Cougar het weggeval. Dan sê John Mellencamp met Lonely All Night net hier op die Beter Alternatief 98.9 FM Bok Radio, die beste Beter Alternatief. Maandag aan die 17 Augustus, my naam is Gerard Skaap, lekker om saam mee te kuier op die beautiful, beautiful maandag. Nog lekker muziek op pad vir jou.
1: Doctors, nurses, and other healthcare professionals are working hard every single day to let them know they're appreciated.
2: Police, fire department, and Wake County EMS all saying thank you.

Marno van der Merwe, ek hou van jou gesig, beautiful song, vir jou hier op Bok Radio Bok TV. Is nou 10 minute voor 12 tyd vir my om te groet en jou toe handig aan die nachtspan. Muziek recht hierdie nacht en dan morgenoggend die BOK Breakfast met Wimpie en Marisa. Hulle keier morgenoggend van 5 tot 7 saam met jou.

Jezus van genade. En dat hij voor jou weer insteekt. Mag je zeggen dat jij met jouw mond plant, dat bij God zijn oren